0: Aus.
1: Nou, zijn we klaar voor jongens te gaan?
2: Ja, we zijn er klaar.
1: Ja, wat
2: gezellig, hè?

0: Ja,
1: oh, no!
0: Oh, oh, wist ik niet. Sorry.
1: Dankjewel.
2: Aangedaan.
1: En uit de toren van het kerkje klonk een afschuwelijke gel.
3: Gloeiende, gloeiende, gloeiende, laat die kool op de punten vallen.
1: Dan moet je uitkijken, ja.
3: Dan moet hij uitkijken, ja.
0: Ik heb er een uit.

0: Föhnopa.
1: Ik dacht, ik ben gelukkig, maar draaide ik me om. Zonder na te denken, ik liet jou.

wat? En voor de grap begin ik een lied te lallen. Toen zegt Teun, dat is te gek, wijfie. Dat moet je op een baantje knallen. Dus Teun begint te sjouwen met zijn stereo-apparaten. Nou, en ik heb dan staan zingen, wat? Als een

je dus melden wil dat mijn buurman, dat is dus Teun, graag bij u een baantje wilt. Want hij loopt nou in de steun. Uit ervaring als technici. Oh, alles ken hij met gemaakt, want dat hoor je ook wel aan hoe hij...

je legt de kluiven aan de microfoon. Teun houdt die hond dan even aan. Nou jongens, hoppen jengelen die haat. Hip, hup, haat, wie zijn broeders gaan? God, wie brengt thuis aan?

is het mooi meegenomen. Ja, toch? Zo zijn al heel wat dames aan de top gekomen. Niet hè? Geachte plattebos, denk je dat u weer gaan? Ik hop er eens even lekker uit. Daar is hem. Daar is hem. Daar is hem.

fast, man. Dat woord, dat kind van me gaat het uitknippen, man. Mensen uit alle landen.